Nu is het die schok af het aans is het zo. Aput nek kan is aan ook het zo. Zo kin naar is zo zonder, kipit tutut. Manna.

0: Yeah.
1: Dat gilt een applaus al sicher van hier daheim aan de Radiokrat. We hebben nog een Abschlusssong van dir, maar etwas gibt es für dich als Überraschung. We waren im Lago Maggiore en dan lassen wir doch rein in een Song: Vier Freunde am Lago Maggiore. Het is übrigens Kai.